0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreerden honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogsaat, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Katrina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenningen aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw zegt in gesprek met Trouw dat de oogst gemiddeld 10-30% lager uitvalt dan normaal. De verschillen tussen boeren en regio's zijn groot, onder meer doordat niet overal voldoende water beschikbaar is. De lagere opbrengsten kunnen gevolgen hebben voor de inkomsten van akkerbouwers en mogelijk ook voor de prijzen van landbouwproducten. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Shishir Kanal kunnen Nepalese hulpdiensten de algemene zoek- en reddingsoperaties zelf uitvoeren. Wel is buitenlandse kennis en materieel nodig voor specifieke werkzaamheden. De autoriteiten willen daarom internationale steun gericht inzetten. Een Amerikaanse militaire rechter heeft de belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is iTunes Radio. The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51, die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51, die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer openstaat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music. The
6: music. Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 19:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.

callers. En het was ook nog alarmschrijven in week... wat zal het geweest zijn? Week 35 van 1984. Zou het een hit worden? Jazeker, derde plaats zou het halen. 11 weken in de top 40, kwam op 8 september 1984 binnen. En was de tweede plaats van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Level 42 met Hot Water. En daarvoor gedraaid ook een Veronica alarmschijf uit 1989, ook van week 35. Van het album Out of Order hoorden we Rod Stewart met Crazy About Her. En ook dat zou een behoorlijke hit worden. Kom op 9 september 1989 binnen, 8 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 7. Crazy About Her van Rod Stewart. Welkom muziekvrienden en verdienen weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelden tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Deze voormalige steunplaat uit de zomer van 1983.

Als je een single versie wilt op al die cd's, is het allemaal fout. Een liedje heette Dolce Vita. Volgende week nog een twee in de vierde week inmiddels. De zomer op de radio met Dolce Vita van Ryan Paris. Er stonden nog meer in de top 3 van de lijst van 3 september 1983, week 35, nummer 2, stond vorige week op 1 en de achtste week. Eindelijk was hij er vanaf rond de Rousseau van Bedien Stemberg. En nummer 3 bleef stationair op 3 staan in de achtste week. Annabel van Hans de Boy. En was dan onder meer voor aardige plaatjes in de top 10. La Vie en Rose bijvoorbeeld van Grace Jones op nummer 6. Feel the Love van Tennessee op nummer 7. Op nummer 9, Do It Again, Medley with Billie Jean van Clubhouse. Die moet ik ook een keertje draaien, misschien volgende week. En nummer 10 stond Love Blown van Kim Wilde. En voor Ryan Paris draaiden we inderdaad ook de andere zomerrit uit 1989. Van Paco, Amor de Mis Amor.

Komen 14 mei 1988 binnen, zal de tweede plaats halen. 11 weken in de top 40 en dit zou er slechts 6 weken in blijven staan. Met de hoogste bereikte positie nummer 26 kwam op 30 juli 1988 binnen. De Superfly Guy hoor.

is het van Kid Creole en de Coconuts uit 1981 met Que Pasa, Mimino Popeye en Wakwatamuni. Zorgt er ook nog een deel voor de vocals samen met Kid Creole natuurlijk. Fijn liedje was dat, hoor niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Daarom gedraaid hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid de vierde single, althans voor Engeland. Want bij Nederland werd het niet verder singles uitgebracht dan Jerry Go. Maar Open Up the Red Box was ook nog een aardig hit in Engeland. In de top 40 van de zomer van 1986. Open Up the Red Box van Simply Red. En als eerste draaiden we ook nog Curiosity Killed the Cat. Zoals ik al zei, opvolger van Down to Earth. En deze vond ik eigenlijk veel leuker. De zomer van 1987. Misfit. Op de laatste plaat gaan we terug naar een zomer. En we gaan even kijken welke zomer dat was van 1986. We zongen ook Chris Ria. En hij heeft de eer dat hij het eerste uur mag afsluiten. En we gaan draaien natuurlijk. Dat mooie liedje. On the Beach.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

En Steve Tyler natuurlijk, de zanger van Aerosmith. Origineel was ergens in 1977 en dit werd gebruikt door Run DMC dus. Met Walk This Way, en je kunt ze vast nog wel herinneren. Hè? Met die veterloze gimpetjes aan hadden en ook die Volkswagen logo's. Die waren ineens heel populair en heel veel auto's in 1986 hadden ineens geen Volkswagen logo meer, omdat ze er gewoon afgebroken werden. Zo'n behoorlijk hit worden, nummer 2 zou het halen, 10 weken in de top 40. Kwam op 13 september 1986.

met de Mixed Emotions. En ook dat zou een behoorlijke hit worden. De 10e plaats, 8 weken in de top 40, kwam op 2 september 1989 binnen. En als laatste van het eerste uur draaiden we ook nog On The Beach uit 86 van Chris Ria. Welkom muziek, vrienden en vriendinnen, nog een uur lang. De grote, de kleine, de vrede hits. En vooral alle mooie platen die je zelden tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort, zoals deze. Het zusje van

0: En ze dachten van ja, dat moeten we dan maar een keertje opnieuw doen. Hè? En het werd opnieuw een hit voor Chrissy Hynde samen met UB40. Zou een mogelijke hit worden. Vierde plaats zou het halen. 10 weken in de top 40 kwam op 2 juli 1988 binnen. Maar ze hadden het niet van zichzelf. Ze hadden het geleend van Dutchie Springfield. Die nam het al op in 1969 voor het beroemde album Dusty in Memphis. Waar ook onder andere Son of a Preacher Man op stonden. Werd geschreven door Eddie Hinton en Donald Fritz. Alleen in Amerika natuurlijk weer in het, hè, maar we draaien hem graag hoor. Dusty Springfield is deze week.
1: Club Remember, Club Remember, original.

Door later in de jaren 80 ook nog wat hits gaan scoren met onder andere de Pet Shop Boys. Dit kwam uit 1969 van het album Dusty in Memphis, State of Breakfast in Bed. Fijn liedje was dat, daarvoor gedraaid. De cover natuurlijk van UB40 Crazy Heights en daar weer voor Marilyn uit 84 met You Don't Love Me. We blijven nog even in 1984 hangen. Van het album Human Racing. Het zou een groot hit worden in de zomer van dat jaar. Van Nick Kershaw.

onder andere wat ze samen maakten met de Specials of met de Special EK, of was het toen Funboy Free al? Was het toen al Funboy Free? Kijk ik in mijn linkeroor gefluisterd. Fijn liedje uit 1983, geproduceerd door Steve Jolly en Tony Swain. En ik kan je vast verklappen dat je die straks ook nog weer gaat horen. Ten einde.

zijn tipperaden zal halen. Het gat hoorde je van Braak. En Frits Spits was er lyrisch over in de zomer van 1980 was dat. Week 35 was een steunplaat.

Out With Him van Joe Jackson. Van het album Flesh and Blood. We blijven nog even in 1980 hangen. Roxy Music. En oh yeah, tussen haakjes, On The Way.

De invloed van David Foster was overduidelijk hoorbaar, hè, want het werd al een beetje softer allemaal. Maar om de blazers nog een beetje aan het werk te zetten, hadden ze nog een stukje erachteraan geplakt. Dat heette Getaway, hoorde. Van het album Chicago 16 hoorde je Chicago met zanger Peter Cetera. Het is zomer van 1982 met How to Say I'm Sorry / Getaway. Mag geen grote hit worden, 22e plaats, 5 weken in de top 40. Ook in 1982 is de Steve Miller Band met Keeps Me Wondering Why.

6 van White Next Door of Trevor. Dat zou de tweede plaats halen. En dit is slechts de 13e plaats. 8 weken in de top 40. Kwam op 30 juli 1988 binnen. En die andere natuurlijk 87. En hij stond de 11 weken in de White Next Door. Hoor je niet zo vaak meer op de Nederlandse radiodam gedraaid hier in de show. Daarvoor gedraaid. Tweede single van het album. Abracadabra. Abracadabra zou nog de 18e plaats halen. En 6 weken in de top 40 staan. En Keeps Me Wondering Why, wat dan de beoogde opvolger zou moeten zijn.

4 weken in de tipperaden, hoogste bereikte positie nummer 17. Alles kan je terugluisteren via de Mixcloud, mixcloud.com/clubmember80. En join ons op Facebook, vinden we ook altijd heel erg fijn. Facebook.com/clubmember80. Laatste plaat is ook een productie van Steve Jolly en Tony Swain. En Imagination had al vanaf 1981 al wat hits met Body Talk en andere.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het komt omdat het erg lastig is om door de Straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio.
10: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
11: We zijn er weer.
12: Lekker.
13: Yes, we mogen weer.
14: Hebben zin in de zomer.
15: Ja, gezellig.
14: Hallo.
16: Met een super dag.
17: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
18: Knallen
17: uit je speakers.
14: De buiten.
19: Op en op de beste.
14: Oh, wat smooth is sound.
1: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
4: Hallo, hallo.
8: Hallo, hallo.
9: Attentie alsjeblieft. Let op.
5: Tip 30.
13: Daar is hij weer, de lijst met de 30 kanshebbers voor de hitparade. De net op 40, de grote broerders van volgende week of een van de komende week onder auspicie van Arnold Overhaard van voorwekelijkse Hoort van Dank. Mijn naam is Cornel Bos. Ik presenteer de 10e officiële reguliere zomerse editie van de net tip 30, jaargang 3, week 35, 28 augustus 2026, aflevering 115. De komende 2 uren zijn voor jou en mij statistisch gezien en gesproken 9 Nederlandse producties, 7 afkomstig uit België, 5 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 1 Franse, Zweedse en Braziliaans product. 9 Nederlandse/Vlaams staan opname, 3 ex-speciale aanbiedingen. We hebben geen enkele zakken of zitten blijven, 24 stijgers wel, 6 verdwenen platen en 6 verse noteringen zometeen in de lijst.
17: De tweede uit de 30.
13: Laten we daar.

0: Was de top 3 uit de 30 van vorige week.
1: Toen op nummer 3 van 7 plus 4 in de zesde week uit België. Berry, Yesterday, Today, Tomorrow. 2 van 8 in de zesde week plus 6 uit Nederland. Lois Lane en Takes a Million. En nummer 1 van 10, 5 weken voor The Bossa en Lose Myself. En logischerwijs is dat dus de net op 40 alarmdisc voor deze week. Die van volgende week, daar kun je straks een keuze uitmaken als we de mogelijkheden aan je laten horen, uiteraard.
0: Nu hoor je de hits van later in de tip.

0: Het nieuwe ster in het firmament voor ons eigenlijk, de al populair Freya Skype en Silent Treatment. De derde versnotering komt uit België, die kennen we allemaal wel. Hè. Laura Tessero, als ik me niet vergis, heeft ze ooit voor België het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigd. Overigens welke Nederland doet wederom niet mee zoals het er nu naar uitziet. Avrotros heeft voor de eer bedankt. Heeft het teruggegeven aan de NOS, aan de NPO. Ik ben heel benieuwd of we dan toch nog een afvaardiging gaan krijgen. Laura Tessero is hier met Plastic Paradise, de derde versie.
1: Nummer 28.

0: uitvinder uit Europa afkomstig. Het nummer dat klinkt zo bekend, Just a Little. Uitgevoerd door Just featuring Sam Harper in de lijst deze week.
1: Nummer 24.

0: 3 weken voor Matthias Vergels en Marlene. 24e en 25e notering uit Europa. Just featuring Sam Harper en Just a Little. Dit zijn de 30 kanshebbers met op 22 van 28. De 6 in de tweede week uit Brazilië afkomstig. Kygo en Max McNown. Take me back.
1: Nummer 22.

0: 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: De onderste 10 hebben we al gehad. De bovenste 20 ligt nog klaar. In de netto 40 tip 30. Het is jaargang 3, week 35 van 28-8. De 10e officiële reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 115. Met op nummer 30 de eerste verse notering uit België. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. 29 de tweede uit het Verenigd Koninkrijk. Freya Skype en Silent Treatment. De derde op 28 uit België. Lara Tessero en Plastic Paradise. 27 van 30 in de tweede week. Plus 3 uit Nederland. Jet Rebel en Sorry Mama. 26 de vierde verse uit Nederland. Code Rood met een uitroepteken. Vooral bang blijven. 25 van 29 plus 4 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmallow en Kelsey Ballerini en Another Link. Op 24 de vijfde verse uit Europa. Just featuring Sam Harper en Just a Little. 23 van 26 plus 3 in de derde week uit België. Matthias Vergos en Marlene. 22 van 28 in de tweede noteringsweek uit Brazilië. Kygo featuring Max McNown en Take Me Back. En op 21 van 27 in de tweede week uit België. Bart Vonken en Als ik een zoon had. Dit is de nummer 20. Daar vinden we een

0: popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
2: Nummer 19.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de Straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Yes, we mogen weer.
5: Hebben zin in de zomer.
3: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
6: Op en top de beste.
5: Oh, wat
3: goed. Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
5: Hallo.
7: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
8: Nummer 15.

Mijn naam is Corny Rolf, statistisch gezien en gesproken 9 producties afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 5 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 1 Franse, Zweedse en Braziliaanse productie, 9 Nederlands-Vlaamstalige opnamen, 3 oude speciale aanbiedingen in de lijst, geen enkele zakken of zitten blijven, wel 24 stijgers en 6 verse noteringen, ook verdwenen platen uiteraard uit de lijst. En sommige zijn gezeept, zoals nummer 24.

de zesde en hoogste verse op nummer 20. Cat's Eye and Animal. Dan even de keuzemogelijkheden op een rijtje uit België. Mogelijkheid 1, Matthias Vergels en

0: is so sad. Eerst de nummer 14 van 21 plus 7, de tweede week uit Nederland. Gladys Grace, een van de kanshebbers voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week als je erop stemt. I have nothing.
1: En dit was de top 3 uit de 30 van vorige week.
0: Oh ja, die wil je natuurlijk ook nog eventjes hebben. Dan zal ik die ook nog even oplepelen, terwijl we die eigenlijk natuurlijk al wel gehad hebben. Op 3 van 7 plus 4 in de zesde week uit België. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Nummer 2 van 8 plus 6 in de zesde week uit Nederland. Lois Lane en Takes a Million. En het net op 40 alarmdisc van afgelopen week. Van 10 naar nummer 1 plus 9 uit Noorwegen. 5 weken voor De Balza. En Lose Myself. Music Maestro.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
2: Nummer 14.

0: draadje vastmaken aan het rode draadje. Maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen... Boom.
1: Tip 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
2: We hebben er nog 10 voor je klaar liggen in de Net op 40 tip 30. Jaargang 3, week 35, 28, 8. De 10e officiële reguliere zomerse editie van 2026. Editie 115 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs, de 6e en hoogste invaller op 20. Cat's Eye and Animal, afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. 19 van 25 plus 6 in de tweede week uit de Verenigd Koninkrijk. Speciaal aanbieding voor de komende week. Rolling Stones, Divine Intervention. 18 van 23 plus 5 in de derde week uit België. Anton, de enige. 17 van 20 in de vierde week plus 3 uit Nederland. Die had bezits, feestje op mijn graf. 16 van 22 in de derde week plus 6 uit Nederland. Van Dikhout, wordt er morgen komt. 15 van 19 plus 4 in de derde week uit de Verenigd Koninkrijk. Take That Sweet July. 14 van 21 plus 7 in de tweede week uit Nederland. De tweede keuzemogelijkheid voor de Net op 40 Alarm Disc. Je kunt erop stemmen. Glennis Grace en I Have Nothing. 13 van 16 plus 3 in de derde week uit Zweden. Swedish House Mafia en Licky Lee. En Happiness is So Sad. 12 van 18 plus 6 in de tweede week uit Europa. Martin Garrix en U2 Fireflies. 11 van 15 plus 4 in de vierde week uit Nederland. Rauwkost en Over en Klaar. En dit zijn de laatste 10 tips. Vorige week 13, nu 10 plus 3 in de zesde week. Ze heeft een nieuwe single uit. Bente is hier met 3, 2, 1.
1: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
3: Nummer 10.

0: en Boston. En dit is nummer 9, vorige week 14. Uit de Verenigde Staten van Amerika, oude speciale aanbieding. Teddy Swims en Break Up in Reverse.
1: Nummer 9.

0: Angel en Moving to the Sun. Een van de tracks die kans maken om net op 40 Alarm Disc te worden volgende week. Als je erop stemt van 11 naar nummer 8 in de 7 week uit de Verenigde Staten van Amerika. De speciale aanbieding Stella Lefty en Boston. En op 9 van 14 in de 5 week uit de Verenigde Staten van Amerika. Teddy Swims en Break Up in Reverse. Een oude speciale aanbieding. Nummer 4 plus 2 van 6 in de 4e week uit België. Bazaar. En ooit komt er een dag. Voorafgegaan door nummer 5 van 9 in de 6e noteringsweek. Dat is Madonna en Dance Aterius. Er staat 6 weken in de lijst.
1: Tip 30.

Ron Sanchez en Matja. Ik zei het al, het origineel is uit 1963 afkomstig van Dusty Springfield in 1977. The Bay City Rollers, I Only Wanna Be With You, Matja. Twee plaatsen omhoog in de vierde week van 8 naar 6. 7 van 10 plus 3 in de zesde week uit Frankrijk. You Get en Ultra Nate en Abel

0: dus in de reguliere zomerse editie. Onder een speciaal van Arnoud Overhaard voor voorwekelijkse woord van dank. Jaargang 3 week 35, 28, 8, 28 augustus 2026. Aflevering 115 met op 10 van 13 plus 3 in de zesde week uit Nederland. Bente 3-2-1. 9 van 14 plus 5 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Onder speciaal aanbieding Teddy Swims Breakup in Reverse. 8 van 11 plus 3 in de zevende week uit de Verenigde Staten van Amerika. Onder speciaal aanbieding Stella Lefty en Boston. En ook op nummer 7 van 10 plus 3 in de zesde week. Hugo uit Frankrijk met Ultra T en Amel Angel en Moving to the Sun. De derde keuzemogelijkheid voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. 6 van 8 plus 2 in de vierde week uit Nederland. Rob Sanchez Machar. 5 van 9 plus 4 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en Dan Satiria. 4 van 6 plus 2 in de vierde week uit België. Bazaar. Ooit komt er een dag. 3 van 7 plus 4 in de vijfde week uit Nederland. Emma Heesters en Hartenbreker. 2 van 4 plus 2 in de vijfde week uit het Verenigd Koninkrijk.
1: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in twee rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: 80 uit 80.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. Ook iedereen die zich niet kon identificeren is opgepakt. Naar eigen zeggen heeft de politie strenger opgetreden nadat dinsdag met het OM en de politiek is afgesproken dat strafrechtelijk opgetreden gaat worden bij blokkades van snelwegen. De blokkade van de tunnelbak op de A12 richting Utrecht begon rond 1 uur. De burgemeester van Zanen van Den Haag gaf direct opdracht tot ontruiming. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn vader koning Harald, die gisteren overleden is op 89-jarige leeftijd. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur op televisie zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Haakon als koning zal geven. Dinsdag zal Haakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land enkele buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB, het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. Door zware windstoten vlogen daken van huizen en zorgden ook omgewaaide bomen en takken voor schade. Er werden rond dit meer tussen Zwitserland en Zuid-Duitsland windsnelheden van 130 tot 143 km per uur geregistreerd. Dat is orkaankracht 12. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur vanavond op tv zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Hakon als koning zal geven. Dinsdag zal Hakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB, het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.

0: Wat een fijn begin van deze nieuwe aflevering van de Soul and Dance Classics. Harvey Mason hoorde je met Till You Take My Love. Uit 1977 met Funk in a Mason Jar, zo heet het album. En er speelde op vele grootheden mee, zoals George Benson, Bobo Washington Jr. en vele artiesten. Welkom bij de Soul and Dance Classics. Mooie muziek start van Gloria Gaynor, Mai Tai. De moment van Motown zitten we weer in. En zo tegen het einde van de show weer twee mooie slow jams. In de Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het nog niet. We blijven nog even in de jazzfunk hangen. Uit 1986, Jonathan Butler, Baby Please Don't Take It. Bij de
1: Soul and Dance Classics.

1953 werd geschreven en geproduceerd door Les Paul en Mary Ford. Een beetje oude lullen muziek was dat. Maar Gloria Gaynor kende werd het weer een vette disco-klassieker uit 1976 met How High the Moon. En je kent er vast wel van die andere grote hits. Never Can Say Goodbye, Honey Bee en nog veel meer mooie dingen wat ze in de jaren 70 maken. En ik zal voor het gemak even I Will Survive vergeten, want die hoor je zo vaak, die hoor je nooit hier. Met de Soul en Dance Classics. Zaterdagavond, de favoriete avond om over te zingen.

Martijn en Jochem Fluitsma uit de zomer van 1984, Mai Tai. Naast dat het lekker drankje was, was het ook een heel fijn muziekgroepje. En eerst hit in 1984, Mai Tai met What Goes On. En daarvoor gedraaid de T-Connection met Saturday Night. Time for some Philly Sound by Lou Rawls. One Life.

B-kant van Seven Rooms of Gloom. Geschreven door Brian Holland, Lamont Dozier en Eddie Holland. En natuurlijk deed Ardeen Taylor ook even mee. Uit 1967, Alteur de Stone van The Four Tops on Motown. En daarvoor gedraaid die fijne Philly plaat, geproduceerd door Kenny Gamble en Leon Huff. Even kijken wat het ook Low Walls. Met dat fijne liedje. Dat hele fijne liedje. One Life to Live. Hier bij de Soul and Dance Classics. Fijne kant.

En zo heette het Love Philosophy uit 2002. En daarvoor gedraaid. Die fijne van L. Downing. Zet al een beetje country soul. Ik hoorde er een banjo erin. En voor de rest was het allemaal prima in orde hoor. Remix by Tom Moulton. Nou, laat het dan maar aan hem over, want die kan dat wel. Tenminste, dat is mijn bescheiden mening dan, hè. I'll be holding on van L. Downing hoorde je. Hier bij de Soul and Dance Classics. Dit fijne wijkje uit 1981. Benjamin Stone. En we draaien een lange versie. Liedje heet Time.

Maar de soundtrack was goed van Saturday Night Fever 1977. Bijzonder twee versies op. Eentje van Tavares en natuurlijk deze van Barry Maurice en Robin Gibb. Je hoorde de Bee Gees met More Than A Woman uit 1978. En daarvoor gedraaid die van Fijne Vlag van Stone Time uit 81.

0: geschreven door Elvis met John Hooven en Jerry Wynn. En zo werd het bijna 10 minuten voor het hele uur en tijd geworden voor de
1: Dance Classic Soul Ballad.
0: Twee mooie love songs achter elkaar. Just Gonna Make You an Offer You Can't Refuse van Jimmy Helms. Eens gaan we terug naar 1978 met Denise Williams en Johnny Mantis en Too Much, Too Little, Too Late.

met Johnny Mathis en Denise Williams in 1978 met Too Much, Too Little, Too Late. En dan lied we volgen door Jimmy Helms met Gonna Make You an Offer You Can't Refuse uit 1975. En in de jaren 80 nog een keertje opnieuw uitgebracht. Kan

week zijn we er weer. Vanaf 7 uur op de genders iTunes Radio en 120 Enschede. Voor een nieuwe aflevering van de Soul and Dance Classics.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen, gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Everything I want to hear.
5: iTunes Radio.
0: Now. QDM, 4 hours of quality dance mixes.
6: Get ready.
5: iTunes Radio.

3, 4.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
5: Now, Ron's Mix Marathon.
6: Ron Lockerbaum.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.

Yeah.